0: coming up next. More great music.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

zoek aan en waar hij langs je staan. Link is onder een 7 voet 4. Hij is de jappie kind van lieve Jezus en hij reed met 7 bij 4. Als hij ziet in de weg wat, val hij al elkaar plat en hij maakt allemaal om ons zien. O storm die trap op naar zijn mensen, terwijl hij steeds voor hemzelf bleef praat. En je denkt wat het geworden van lieve Jezus, toen hij een fout op die internet maakt. Die zien ik surf maar in net.

om ons zien. Maria piekend van lieve Jezus zal moet keer of zij willen kom af. Hij zal moet oppas dat zij geld in status voor om een leven breng en eeuwige nacht.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Ek het U lief, Heere Jesus, uit die diepte van my hart. U is die koning van die konings, U is die koning van my hart. U is altyd daar, U is met my, my vriend, U is my held.